komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarktketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week. Met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Union Sint-Gilles is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bandt in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het beloofde vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Thuis met het kafaar, gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lucht. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rij door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat toch?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.
2: Ja.

0: Walking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zaken veranderen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Union Sint-Gilles is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø/Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bant in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het beloofde vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Union Sint-Gilles is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø/Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bant in de toekomst alle wagens van Chinese makelijen uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week. Met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In de Demervallei zijn 6 van de 9 historische meanders tussen Betekom en Werchter hersteld en verbonden om de natuur te herstellen. Terwijl drempels in de rivier het waterpeil bij droogte met 90 centimeter verhogen. Door dijken te verlagen en nieuwe geulen te graven wordt overtollig water gecontroleerd gebufferd in de vallei, waarbij ook de verbinding met de Grote Laak en een kajakuitstapplaats kunnen worden gerealiseerd. Meer informatie vindt u op de officiële Sigma Werken website. Ben je graag op de baan, heb je tijd over en wil je iets betekenen voor dorpsgenoten in Gebets? Wel, het OCMW van Gebets is op zoek naar enthousiaste vrijwillige chauffeurs om het team van de Mobit Win centrale te versterken. Mobit Win is een onmisbare vervoersdienst voor oudere of zorgbehoevende inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen deze mensen toch makkelijk naar de dokter, het ziekenhuis, de kapper, de winkel of op familiebezoek. Voor meer informatie of om je aan te melden, kan je telefonisch contact opnemen met 011 58 65 78. Dat is 011 5865 78.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het is opletten voor hinderen op de Antwerpse ring richting Gent. Ter hoogte van Merksem zijn 3 rijstroken dicht door een groot gat in het wegdek. Dat meldt de federale politie. Er is een dringende herstelling gevraagd, maar het is voorlopig onduidelijk hoe lang die zal duren. Geen Champions League voetbal voor Union. Het verloor gisteravond zijn terugwedstrijd in de derde voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest tijdens die verlengingen met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs.
5: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen. Dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
4: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraat zich, waardoor hij 8e en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd 3e in zijn halve finale met de 7e tijd. Jonathan Sakore eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. Bij de vrouwen is Jan Njepnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, 35 graden dan. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaert.
4: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
3: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Afgelopen nacht waren 3 rijstroken ter hoogte van Merksem op de Antwerpse ring richting Gent afgesloten. Kwam door een groot gat in het wegdek. Dat is intussen hersteld en nu kan het verkeer weer door. Voetbal, Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
5: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen. Dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstelling.
3: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
6: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekund. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
3: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Seger zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het festival is begonnen en wat besluiten die? Even lachen en direct gaan lopen. Maar zo zijn we niet getrouwd. Ja, maar dan ga ik zeker niet fenomenen, hè?
1: Go, go, go, go, go.

30 jaar geduurd, hè, voor ik de DJ van het jaar was. Dan weet je het wel, hè, dat het niet gemakkelijk is. Hè. En het belangrijkste nieuws vanochtend is dat Ozzy Osbourne postuum een bier heeft uitgebracht. En zijn vrouw heeft er al van gedronken en ze leeft nog. Maar dat is goed nieuws. Aha, the sun always shines on TV.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
7: Dit is Demerstaat. Hier hoor je Thijs.

Rod Stewart uit de tijd toen hij nog geweldig stond te doen en te krijsen en het uit te roepen, tonight I'm yours. Maar ik heb ander nieuws ontvangen van zijn vrouw. Ja, zijn vrouw zegt, onze Rod sukkelt de laatste tijd wat met hoogtevrees en hij komt bijna niet meer over de brug. Kan gebeuren, hè? Ja, wij veranderen, wij jongens. Ja. Freddy Aguilar die gaat een liedje zingen in een bijzonder vreemde taal, in het Tagalog. Ik hoop dat niemand die taal spreekt, want anders zou dat nog kunnen gecontroleerd worden wat ik zeg. En zie eens dat het fout is, dan hang ik, hè? Freddy Aguilar en Anak.

Freddy Aguilar en Anak. En heb je het allemaal gevraagd aan ChatGTP of het wel juist was wat ik gezegd heb, want je vertrouwt mij niet, hè? Nou maar, ik weet het wel hoor, ik ken u al, hè? Er wordt gekermist. Van donderdag tot en met zondag wordt in Tessenderlo Berg feest georganiseerd. Donderdag om 19 uur blikt Kate Ryan terug op 25 jaar carrière. Gratis toegang. Vrijdag vanaf 3 uur zijn er onder andere optredens van Zornik, Case Choice en Admiral Freebie. Zaterdag om 3 is het de beurt aan Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Davina Michel en Laura Tesoro. Zondag om 11 uur opent de slotdag voor Kleimans en Van Geel, de Romeo's, K3 en Samson en Marie. Je kunt een dag of een combi-ticket verkrijgen via de website van Bergfeest. Zaterdag om 3 uur brengen nachtwachter Jeff en Netteke in het Begijndel van Diest het verhaal van de Begijntjes. Afspraken aan het stedelijke zwembad. De deelname is gratis voor kinderen tot 12 jaar. En van zaterdag tot en met maandag is het in Lummen. Het befaamde Lummen, ja. Tijd voor de half oogstkermis. Zaterdag om 2 wordt die ingespeeld door de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. De attracties openen om 3 uur. Zondag tussen 3 en 5 is prikkelarm. Daar ben ik tegen, dat weet je. Hè? En maandag openen de attracties om 3 uur. Ja, maar stel je voor dat dit programma prikkelarm was, dan hoorde je nu niet Luisa Fernandez, maar dan kreeg je 3 minuten stilte. Op wat zou dat allemaal trekken?

0: Komt altijd graag meedoen op Radio Demerstad in het festival. Ook voor de mensen in het buitenland bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Voor Chris in Saint-Plezier in de buurt van Lurcy-Lévis, daar bij het Château Plankaart.
1: Classic hits, altijd.
2: Ronnie van Vlaanderen.
0: Ik betaal het gelag, maar wat had je gedacht? Ik veeg daar mijn voeten aan. Zeg wat je wil, ik blijf gewoon chill. Je rijdt mij niet van de baan.

0: Tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnel Serres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix, uw ellendricksters met verstand van zaken.
1: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Radio Beringstad. Wij maken de zomer.

Is dit alles? Ja, dat is alles. Mensen vragen mij wel eens. Maak je nog radio? En dan zeg ik uiteraard 's ochtends 7-9 op Radio Demerstad. De radio- en karaoke-show, het Festival der Vloemingen. En ik ben niet de enige die nog allerlei dingen doet. Zo gaat Lukaku ook werken. Niet meer in Napels, maar in Fenerbahçe. Of dat ook een flexijob is, weet ik niet. Maar dat is uitbollen, hè. De Bee Gees, Alone.

0: Are you ready? Bent u klaar voor vanavond om het helemaal te beleven? De total eclipse of the sun. Ja, een total eclipse is het niet, maar het scheelt niet veel. Uw brilletje ligt klaar of eventueel de lasbril van uw vader. Dat is ook goed, hè? Dan memacheert dat ook. Hè? Dit is Bob Seger en de Silver Bullet Band op Radio Demerstad, down on Main Street.
1: I remember standing on a corner at midnight.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
4: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
3: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie. Ilse Robijn.
5: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt. Dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
3: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, dat meldde brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Een teleurstelling voor voetbalclub Union in de Champions League. Het verloor in de derde voorronde zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Je hoort speler Rob Schoofs van Union.
6: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
3: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union zakt naar de Europa League. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.

hier, Radio Demerstad, we're gonna rock this town. Dat is beloofd, nog tot 9 uur de radio en karaoke show. En om helemaal geïntegreerd te geraken, ga ik ook uit, hè, hier in het Demerland. En ja, af en toe heeft dat zijn gevolgen, ja.

0: website, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

De zomer is ook loka. Buiten is er de temperaturen vandaag al weder, met de klemtoon op weder. Maar dat is in feite vele kosten gespaard, hè, want dan moeten we al die verre zuiderse reizen niet meer hebben. Die zijn niet nodig. De zomer komt helemaal zelf. En de walkers zijn ook tot hier gekomen, te voet. Oh, lonesome me.

You, Geda, you are the one for me, formidable. Karel van Aznavourghem, Charles Aznavour. En je gaat dat altijd zien, hè. Die francofonen die gaan bij elkaar staan, hè. Kliekjes vormen, hè. Hey, het zijn toch geen racisten, hè, want dat mag niet, hè. Het is Bill Baxter, embrasse-moi, idioot.

0: James Brown, altijd al een gevaarlijke geweest. Hè? Ze zaten samen naar televisie te kijken en zijn vrouw was wat in slaap gesukkeld. En hij maakte haar wakker en hij zei, kom, zegt hem, get up, I feel like being a sex machine. Ja, die wist direct hoe laat het was. Hè?
1: Rudy van Vlamingen.
2: Ja. Dat is een knappe gast, dat is een man van zijn volk, die is sportief.

0: al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
3: De nummer 1 in Classic Hits.
4: Classic Hits.
3: Demerstad.

Ook uitvoeren, kleine varkentjes, naar Japan, Alphaville, ik weet het niet. Wat we in alle geval vroeger uitvoerden naar de Russen waren peren. Op de autostrade is een ganse vrachtwagen met die peren volledig uitgebrand, zeg. De peren waren meteen gestoven.

De Vloeren, Lionel Richie, Radio Demerstad, see you, see me. Inderdaad, semi-professionele. Morgenochtend ook weer, vanaf 7 uur, dit festival van Vloemingen. En als u luistert in Detroit, ook dan zeggen wij hello Detroit. Want anders klopt het helemaal niet, hè zeg. Sammy Davis Jr., tot morgen. You're a

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomers. En ook de muggen en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorig jaar. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. En de ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. In Westende aan de kust beginnen de kandidaatredders rond deze tijd aan hun zwemproef in zee. Dat is het laatste onderdeel van hun opleiding. Pas als ze slagen voor die zwemproef, krijgen ze hun brevet. Opleidingsdirecteur Nick Goedhals.
4: De proef is behoorlijk pittig en zeker niet te onderschatten. Hierbij dienen de cursisten ongeveer 800 meter in zee te zwemmen en ongeveer 400 meter te lopen binnen een bepaalde tijd. Men dient hierbij 2 maal naar een centrale boot te zwemmen en deze boot ook te ronden.
3: Zo'n 140 kandidaten nemen vandaag deel aan die proef. Bij de volgende federale verkiezingen zal je mogelijk geen lijststem meer kunnen uitbrengen. Bevoegd minister Quintin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Omdat het systeem niet helemaal eerlijk is volgens hem. Kandidaten die bovenaan een lijst staan krijgen meer lijststemmen dan kandidaten die lager staan. Daardoor worden zij soms verkozen, ook al kregen ze minder voorkeurstemmen. Het wetsontwerp moet wel nog gestemd worden in de Kamer. Het zou dan in kunnen gaan bij de komende federale en Europese verkiezingen in 2029. In Vlaanderen is daar voorlopig geen sprake van. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie Ilse Robijn.
5: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt. Dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten. Of misschien ook bekertjes water aanbieden.
3: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren. Dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
6: En wat nu?

0: Michael Jackson en Billie Jean. Aangename en gezellige arbeidsvitamine op de werkvloer. Dank u wel, Rudy, voor het festival. Mogen wij door?
1: Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Ik weet het. Vele mensen kijken elk jaar uit naar half oogst. Wel, volgende zaterdag dan is het 15 augustus. En dat staat symbool voor een nieuwe start. Voor deel 2. Voor de tweede helft. Na de pauze. Ja, nog 3 keer slapen. En dan is die pauze ook alweer voorbij. Hè? Dus geniet maar van deze woensdagvoormiddag. We zijn 12 augustus en we zitten op de werkvloer.

verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bij.

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Het was de zomer van 1976. Ja, ook zo'n hele warme zomer met evenveel hittegolven als dit jaar, denk ik. Mogen we dat stellen? Nee, nog niet? Oké, dan moeten we dat aan de statistieken en de grafieken overlaten. Heaven Must Be Missing an Angel. Het was een hele grote hit in die zomer. Tavares bij Radio Demerstad. Wij vertellen verhalen over ondernemers en handelszaken. We zitten op de werkvloer elke dag tussen 9 en 11. De broertjes in Leuven die hebben in het hartje van de stad een wereld keuken geopend, waar je voor één vaste prijs onbeperkt kunt proeven. Het zijn verhalen op de werkvloer. Je hoort ze ook vanaf maandstaande maandag weer in het economische nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. En dat hoor je dan om 9:30. Het is na Berlijn en Amsterdam uitkijken naar een veilige en gezellige Pride die door Leuven zal trekken. De Love Pride op 26 september. Ook daar gaan we het vandaag over hebben in ons regionale nieuws straks om 10:00. Eerst Crowded House. Don't dream, it's over.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Zaterdag 26 september zal de Love Pride doorgaan in Leuven. Ja, na Amsterdam en Berlijn. Madonna was een beetje te laat in Amsterdam om aan die Pride nog een kleine touch te geven. In 1986 scoorde ze met deze Papa Don't Preach. Classics
1: at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Ja, vanaf maandag zijn dus de verhalen over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant weer om 9:30 te horen in het economische nieuws van de provincie. Het zijn altijd fijne, trieste, maar ook aangename, welverdiende en heel vaak verrassende verhalen op de werkvloer. En vanaf volgende week maandag zijn ze er weer om 9:30. Heb jij zo'n verrassend nieuwtje op de werkvloer te vertellen en wil je dat met ons delen? Stuur ons dan een mailtje. info@radiodemerstad.be en bij onderwerp zet je dan het verhaal op de werkvloer. En misschien horen we dan jouw verhaal volgende week wel, om 9:30. Dit is Creedence Clearwater Revival. Trek samen naar de 70s.

Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Marcel. Nu zet je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alkeu.

Het is muziek van bij ons, Joost Zwegers uit Pelt, Noord-Limburg. Met Nova Star scoorde hij in 1999 een hit met Wrong. En dat was ook waarschijnlijk te danken aan zijn producer Ozark Henry, de man uit Kortrijk die wij allemaal kennen. Ja, ik zei het, hè, fijne, trieste, aangename, welverdiende en verrassende verhalen op de werkvloer. Dat is ook zo bij de classics. Telly Savalas en Some Broken Hearts, Nevermind. We hebben Frank Stallone en dit is Jan Smit met zo'n triest verhaal over Laura. Kijk.

Lucky black cigarette. Start this day like all the rest.

0: Om het met de woorden van Doe Maar te zeggen, hij speelde mee in een serie op tv. Dat was eind van de jaren 70. In Kojak had hij de hoofdrol Telly Savalas. En dan later ook nog populair met deze Some Broken Hearts Never Mend.
1: Classics at Work. Dirk Smeets. Je hoort nog eens wat op Demonstrat.
0: Op zaterdag 26 september vindt voor de derde keer de Leuvense Love Pride plaats. Door de stad trekt dan een kleurrijke stoet waar zichtbaarheid, verbinding en solidariteit heel centraal zullen staan. En wat er gebeurde in Berlijn wordt een extra maatregel gevraagd voor de veiligheid van die feestdag in Leuven. Het moet een dag worden van liefde, diversiteit en met zoveel dank aan alle enthousiaste vrijwilligers. Love Pride in Leuven op zaterdag 26 september. Meer nieuws van bij ons, dat is voor zometeen in het regionale nieuws om 10 uur na de Free Electric Band van Albert

0: het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Aarschot hangen er voortaan banners in de stad om bezoekers welkom te heten en hen de deelgemeente te laten ontdekken. Het gaat om in totaal 14 welkomstbanners die zijn geplaatst op 3 locaties. Aan de Diestensteenweg in Rillaar, in de Leuvense straat en aan het Schaluin ter hoogte van de Ovonde. Op de banners staan afbeeldingen van unieke plaatsen in Aarschot, zoals Park Schoonhoven, de Grote Markt of de natuur rond de Demer. Bedoeling is dat bezoekers zo uitgenodigd worden om heel Aarschot te gaan ontdekken. Psychiater dokter Steven Esterkam, diensthoofd psychiatrie van het Jessa ziekenhuis in Hasselt en het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder, heeft meegewerkt aan nieuwe Europese aanbevelingen voor de behandeling van therapieresistente depressie. Samen met 15 andere psychiaters uit 6 Europese landen werkte hij richtlijnen uit voor het gebruik van esketamine. Dat is een neusspray voor patiënten bij wie de klassieke antidepressiva onvoldoende aanslaan. Met die neusspray worden er toch goede resultaten behaald, zo blijkt uit de onderzoeken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. En op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en dan niet voor hun goksite. Professor sportmanager Bram Constant.
5: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen, omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
4: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de mug en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. De ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. Oekraïne heeft een vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Dat zegt Oekraïns president Zelensky in een videoboodschap. Met het plan wil hij dat de VS de vredesonderhandelingen weer opstart, want die krijgen door de oorlog in het Midden-Oosten minder aandacht. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.

0: Liedjes die je kent, die kan je meezingen. In de wagen, thuis, op de werkvloer. Hey, goedemorgen. Het is woensdag voormiddag, 12 augustus. Je luistert Radio Demerstad met Linda Ronstadt. En it's so easy.
1: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat.
0: De broertjes in Leuven die hebben in het hart van de stad een wereldkeuken geopend. En daar gaan we zo over praten, zo meteen in de koffiecorner, over een klein kwartiertje na de Farcast. Want de Happy Days komen eraan, drukwerk uit Nederland. En dit is Jefferson Airplane uit het einde van de 60s. Hey, kom binnen en zet u

0: Wij maken de zomer. You wake up in the
1: morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrekt je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Oh! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

Dat zijn nu net de liedjes die het allemaal zo aangenaam maken op de werkvloer, die zorgen voor energie. Happy days are here again. Nou ja, het was zomer 1982. Classics at work, tips, weeks, stad. En welkom in de koffiecorner. We gaan het hier hebben over de wereldkeuken. Want de broertjes in Leuven die hebben in het hart van de stad een wereldkeuken geopend waar je voor één vaste prijs onbeperkt kunt proeven. Je kiest in kleine porties uit gerechten zoals steak, Thaise specialiteiten en patatas bravas. De zaak De Broertjes in Leuven wordt gerund door een horecafamilie. De uitgebreide, vernieuwde locatie verwelkomt de bezoekers van woensdag tot zondag. Ga maar eens kijken op de Facebookpagina. Heb jij ook zo'n verrassend nieuwtje op de werkvloer dat je met ons, met iedereen wil delen? Wel, laat het ons dan even weten. Stuur ons een mailtje info@radiodemerstad.be en in onderwerp schrijf je dan het verhaal op de werkvloer. Vanaf maandag weer nieuwe verhalen om 9:30 in het economische nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant.

Een grote hit uit de hitparade in het begin van de jaren 80 is later een dance classic geworden. Marsha Hines en Your Love Still Brings Me to My Knees. Radio Demerstad op de werkvloer op woensdag voormiddag. Straks nog Boney M en Cool and the Gang. Zijn allemaal mooie herinneringen uit de jaren 80. En liedjes die je kent, die kan je meezingen. Isabella A. Vorige week een beetje negatief in het nieuws gekomen. We steunen het meisje uiteraard. Je mag altijd op ons rekenen. To the

Een amazing momentje op woensdagvoormiddag met The Rivers of Babylon van Boney M. En deze Kool & The Gang, ja, dat zijn die herinneringen uit de 80s. Dat was eigenlijk ook de beginperiode van Spandau Ballet. Weet je nog dat mooie liedje True?

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems, Eikenveldstraat 2B.

0: Gijsselbroek aan de Kerk? Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Hij is in Amsterdam geboren, dus Nederlander van inborst, maar uitgeweken naar Frankrijk en ook daar heel populair geworden in de jaren 70. Dave. We hadden het over de zaak De Broertjes in Leuven. In het hartje van de stad hebben ze een wereldkeuken geopend waar je voor één vaste prijs onbeperkt kunt proeven. Het is na Berlijn en Amsterdam nu uitkijken naar een veilige en gezellige Pride door Leuven. De Love Pride gaat door op zaterdag 26 september. En vanaf volgende maandag zijn er weer verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken. Het economische nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Vanaf volgende maandag weer om 9:30 komen ze uit congé. Nu tijd voor het aperitiefje. En daar gaat Kurt voor zorgen tussen nu en de lunch. Hele fijne woensdag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het dak in de torenspits van de bekende Donjon ter Heide in Rotselaar krijgt een grondige restauratie. Vlaams minister van onroerend erfgoed Ben Weits maakt 150.000 euro vrij voor de werken. Onder meer de leien en de nok liggen op dit moment los, waardoor er water kan binnendringen en dat tast het hout aan. Ook het metselwerk vlak boven het dak brokkelt af. Nu, dankzij deze Vlaamse steun kan het dak en de torenspits van het 14e-eeuwse monument grondig worden aangepakt. De renovatie kost in totaal 250.000 euro, zo'n 100.000 euro, de rest dus betaalt de VZW Donjon ter Heide zelf. De stad Hasselt gaat vaker en beter gras maaien op openbare plaatsen. De aannemers moeten ook via een track-and-trace systeem aangeven waar ze al gemaaid hebben. Dat maakt de controle voor de stad Hasselt eenvoudiger en tegelijk geeft het duidelijk aan waar ze opnieuw aan de slag moeten en waar niet. Waar ook opmerkingen over komen is het onderhoud van de begraafplaatsen. Ook daarin komt verandering, zegt de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. Op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en niet voor hun goksite. Professor Sportmanagement Bram Constant.
5: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen, omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
4: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Duitsland moet op zoek naar een structurele oplossing nu de Rijn zo goed als onbevaarbaar wordt door de extreme droogte. Het land nam al noodmaatregelen. Zo mogen vrachtwagens nu ook op zondag rijden, terwijl dat normaal verboden is. Maar dat is niet voldoende en extra goederentreinen zijn geen optie, want het Duitse spoornetwerk zit al overvol. Duitsland moet dan mogelijk de rivierbodem verder uitdiepen of reservoirs aanleggen. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt straks gezwommen. Siri van der Linde haalt het niet. Ze werd pas 33ste in de reeks. En bij de mannen is Noah de Schrijver uitgeschakeld in 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas achtste. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

waarom naar Rio gaan als je hier ook kan genieten van het goede weer en vooral van Radio Demerstad. Meenwood was dat. Goedemorgen allemaal, dit is het programma Aperitief met in dit uur onder meer de Rolling Stones, George Michael en Wiltura.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
0: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Sting en zijn police message in de bubbel vandaag. Warm, met volop zon. Maxima liggen op de meeste plaatsen rond 30 graden. Ook morgen is dat opnieuw het geval. Maxima morgen nog iets warmer tussen 30 en 35 graden. Hey, dit is Your Classic Radio. Dit is Radio Demerstad. Met die geweldige van Will Powers. Eerst die met Kissing with Confidence.

Zaterdag 15 augustus bijvoorbeeld vindt in Aarschot de Sint-Rochus-verlichting plaats. Om 15 uur opent op het Kerkplein en in de Bodewijk de Streekproducten- en Ambachtenmarkt. Er is doorlopend een begeleide wandeling en een kinderzoektocht. En om 9 uur in de avond ontsteekt de Sint-Rochus-reus de kaarsjes op de Grote Markt. En zaterdag 15 en zondag 16 augustus, komende weekend, dus tussen 10 en 18 uur, vindt de Brustum Fly-in plaats op de Droneport Seaton.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanrode en klik op de link.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

inderdaad zo'n typische 80s classic dit van King. Hij was ooit presentator bij MTV en af en toe maakte hij eens een hitje. En eentje daarvan was deze hier, die Love and Pride Trinity zat daarvan nog niet met 002-345-709, that's my number. Wel met Drop Radio Demers dat vandaag op deze woensdag. Goedemorgen allemaal, bent u aan het aperitief? Geniet ervan voor strakjes als je aan tafel gaat smakelijk eten. En blijf vooral meeluisteren. Onder meer naar DJ van de Counting Crows en hun uitvoering van de Big Yellow Taxi. They

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Dit is Radio Demerstad. Bij ons kan u genieten van de beste muziek. Chris Ria, straks nog met Loving You Again. Dat is die van Doris D en The Pins. En Dance On tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Heel wat mensen zijn op de valreep nog op zoek naar een eclipsbril om vanavond naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Op verschillende plekken was het vanmorgen vroeg al aanschuiven, zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
4: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon ze op besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word je voorstel. We zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen aan onze kinderen.
5: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
3: De zonsverduistering vanavond begint om 18 over 7. Kijk er zeker niet naar zonder zo'n eclipsbril. Anders kunnen je ogen permanent beschadigd raken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist en vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
6: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
3: De Europese Unie wil met die regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij om Colombia te helpen na de zware aardbeving daar eergisteren. Reddingswerkers zoeken er nog altijd naar mensen onder het puin. Al meer dan 250 mensen kwamen om het leven. Er is ook enorm veel schade. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag.
7: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
3: Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt vanavond gezwommen. Siri van der Linde haalde het niet. Ze werd pas 33ste in de reeks. En bij de mannen grijpt Noah de Schrijver naast de halve finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas als achtste. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.

0: Hola, we zijn nog maar net begonnen. Wat zouden we al gaan stoppen? Goedemiddag overigens en smakelijk eten als u aan tafel zit.
1: De middag
2: van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: En met Abba, Summer Night City.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Klinkt haast als een bevel, hè? Get down, dat was Gilbert O'Sullivan. Niks daarvan. U mag wat mij betreft ook rechtstaand in het boterhammeke bijten. Zo ergens aan een of andere plaats waar er gewerkt wordt. Want ook in de werkplaatsen wordt Demerstad geluisterd op de middag. Double, the captain of her heart. Een erg mooie ballade.

0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebuurs en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charle van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Met de combinatie tussen Do It Again en Meets Billie Jean. En de combinatie was ook naar wens hoor, want het was een grote hit in 1983. Vandaag, vanaf 13 uur, kunnen 3 tot 12-jarigen terecht aan de Egger in Scherpenheuvel voor een gratis buitenspeeldag. Daar zal voor de nodige begeleiding gezorgd worden, uiteraard. En dan naar het beloofde land met de Les Humphrey Singers. We're

0: beladding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werking. Uw oude mazoetank is in goede handen bij

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Druk weekend dat eraan komt. We hebben het al zo vaak gezegd. En we gaan dan proberen ook alle festiviteiten laten voorbij te komen. Zaterdag 15, zondag 16 augustus is er op het Sint-Jansplein in Averbode een foodtruck festival voor baasje en hond. Ook voor kinderanimatie is gezorgd. Zaterdag ben je er welkom van 14 tot 22 uur en zondag van 12 tot 21 uur. Henny Vriend en Herman Brood, dat was nog eens een combinatie in 84.

De kleine dama voor iedereen wat. All kinds of everything. Ook voor de zaalvoetballiefhebbers bijvoorbeeld. Wordt een oefenwedstrijd gespeeld door Sokudo Aarschot tegen Spartak Sint-Truiden. Ze doen dat vrijdag aanstaande om 21:30. We sluiten dit uur af met de meezinger van Marianne Rosenberg. Tot na het nieuws.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Het is in verschillende winkels aanschuiven voor de laatste eclipsbrillen. Heel wat mensen zoeken er op de valreep nog voor de zonsverduistering vanavond. Zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
4: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word je voorstel. We zouden dat eigenlijk wel moeten kunnen tonen als kinderen.
5: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar... Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
3: De zonsverduistering vanavond begint om 18:07. Belfius kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of de website. Ze krijgen een foutmelding. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
6: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat het er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
3: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponnet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
7: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
3: De halve finale is voor morgen. Op het EK zwemmen staat Roos van Otterdijk in de halve finale van de 50 meter rugslag. Die zwemt ze vanavond. Maar eerst is er de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze kijkt er naar uit.
7: Het was gewoon een goede race. Goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden. Ooit gedaan. Echt goed gezwommen. Een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien. En elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
3: Sarah Dumont zwemt vanavond dan weer de halve finale van de 200 meter vrije slag. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Als u alles wat vaker en al wat langer naar de middag luistert, dan weet u, als we deze moeten aan- of afkondigen, dat de haren op de armen rechtkomen. Het is een van mijn lievelingsplaten. Shabby Tiger en Slow Down. Dan staat ook alles hier keihard open. En de afgelopen 3 minuten was dat niet anders. Goedemiddag overigens. We zouden haast vergeten dat we aan deel 2 van de middag moeten starten.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: We zijn die nu pas aanschuiven. Smakelijk eten. Dit is Tom Jones. I know.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: tricksters met verstand van zaken.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.

paar weken geleden hoorde ik deze plaat afgekondigd worden door Rudy van Vlaanderen in zijn welgekende zingachtige stijl. De oude piano van Diana Ross moet gestemd worden, zei hij. En misschien had hij het ook nog wel een heel klein beetje gelijk. Hè. Diana Ross nog altijd op podia te vinden, echt waar. Tot en met vrijdag aanstaande 14 augustus strijkt Plein op Wielen neer aan den Egger in Scherpenheuvel. Kinderen van 4 tot 13 kunnen zich begeleid en gratis uitleven met sport- en spelmateriaal. Elke dag opnieuw vanaf 9 uur is dat daar open. En dan wat rust op de radio. Die krijgen we van Mark Almond.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.

Supertramp en It's Raining Again. Laat ons hopen dat het volgend weekend toch nog een beetje droog blijft, hè? Ondanks het feit dat we snakken naar wat regen. Want het is Bincom Kermis vanaf vrijdag 14 tot maandag 17 augustus. Een overvol programma. En als u dat programma wil nakijken, dan kan dat op de site van Radio Demerstad in onze agenda.

0: dieselwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 38 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Spaceship en daarvoor ook nog de Dolly Dots uit de roller skating periode. Dat was eind jaren 70. Heel veel luttige muziek en heel veel luttige opmerkingen op de radio, maar heel af en toe moet het ook al eens serieus zijn natuurlijk. Zondag 16 augustus om 10:30 wordt tijdens en na de Eucharistieviering in de kerk van Schaffen een gerenoveerde monument ter ere van de gesneuvelde Schaffenaren tijdens de Eerste Wereldoorlog ingehuldigd. U kan dat allemaal meemaken, dus in Schaffen aanstaande zondag vanaf

heette Instant Funk en dat was het ook echt wel. Het was een one-hit wonder, want later hebben we er weinig of niks meer van gehoord. I got my mind made up. Nog snel meegeven dat er een oefenwedstrijd gespeeld wordt. Morgen donderdag 13 augustus om 19:30. Kortenaken ontvangt dan de belofte van Zepperen Brustem. We sluiten vandaag af met Aha. Morgen zijn we er terug. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: En we beginnen in Aarschot. In de laatste fase van de werken zal ook de Demerbrug gerenoveerd worden in Aarschot, tussen de Nieuwlandlaan en de Nijverheidslaan. Dat is in de buurt van de stationsparking. Er komt ook daar een nieuw waterdicht wegdek en ook de leuningen worden vervangen. Tijdens een deel van de werken is de brug afgesloten en kan je er niet over. De bedrijven blijven wel bereikbaar en ook de parking achter het station in Aarschot zal bereikbaar blijven via de kant van de Nieuwlandlaan. Wanneer de werken precies starten en wanneer ze gaan vorderen, dat volg je allemaal via aarschot.be. Enkele inwoners van Kortesem in Limburg zijn ongerust over de manier waarop de stad Hasselt de doornappel wil bestrijden. Dat is een onkruidplant. En bovendien is dat onkruid ook nog eens giftig voor mens en dier. Op meerdere stukken is er al gemaaid, maar omdat de plant al in bloei staat, zorgt dat net voor meer verspreiding van de rijpende zaden. Maaien, ja, maar wel liefst voor de plant gaat bloeien. En dat is nu net het probleem. Die rijpende zaden gaan zich nu verspreiden en gaan dus volgend jaar zorgen dat het probleem nog erger wordt. Beter niet maaien dus, maar uittrekken, voorzichtig en liefst met handschoenen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Belfius kampt met een technische storing. Klanten kunnen niet inloggen via de app of de website. Ook bij sommige andere mensen werkt de bankkaart niet en loopt het mis bij betalingen. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man om het leven gekomen toen hij aan zijn auto aan het sleutelen was. De man kwam gekneld te zitten onder zijn auto toen de krik wegsloeg en hij eronder lag. Zijn vrouw vond hem terug en belde de hulpdiensten, maar de man overleed ter plaatse. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
5: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was hem in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doorstaken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
4: De halve finale is voor morgen. Op de 200 meter is Delphine Nkansa vierde geëindigd in haar reeks. Ze komt amper 200ste tekort voor een plek in de halve finales. Later deze week komt ze wel nog in actie op de 4x100 meter met de Belgian Rockets. Vanmiddag volop zon bij maximaal tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.

0: Dat was Susan Fassbender. Die werd geboren in Engeland. Op 13-jarige leeftijd begon ze al klassieke piano te studeren. Later kwam er ook klarinet bij. Maar dan ontmoette ze Kay Russell. En samen met haar begon ze teksten en melodieën te schrijven. En dit is een van die prachtige nummers van haar. The Twilight Café. Eerste plaats na 2 uur hier bij Radio Demerstad. Patrick van Laar, nog bedankt voor de middag. En wij zitten weer klaar met Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, zo doen we dat hier elke dag tussen 2 en 4. Welkom allemaal. En nu hot chocolate. Mocht die nog niet warm genoeg zijn, zet hem dan eventjes buiten. En dan komt het vast en zeker in orde. Hot chocolate, everyone's a winner.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Een nummer geschreven door Dennis D. Young, tevens de zanger bij deze band, Styx. En die scoorde in 1980 met dit nummer, Babe. En daarvoor draaiden we The Animals met The House of the Rising Sun. En daarmee is het al ruim kwart over twee gaan worden. De hoogste tijd voor dit, de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. Elke dag rond deze tijd een stukje geschiedenis op je radio. En we gaan terug naar 12 augustus 1914. Toen vond in Halen de Slag der Zilveren Helmen plaats. De Duitsers hadden bij het begin van de Eerste Wereldoorlog al enkele forten rond Luik veroverd. En de Gete werd door de Belgische legerleiding gekozen als natuurlijke verdedigingslijn om de opmars van de Duitsers in noordelijke richting te verhinderen. Er werd namelijk gevreesd dat de Duitsers anders naar Diest zouden oprukken. En Radio Veronica moet op 12 augustus 1974 uit de pers vernemen dat het station op 31 augustus dat jaar zijn uitzendingen zal moeten staken. Dag op dag, één jaar later, wordt het voormalige zendschip van Radio Veronica de haven van Amsterdam binnengesleept en direct in beslag genomen. En op 12 augustus 1985 verongelukt een Boeing 747 van Japan Airlines. Dat gebeurde op de berg Takamagahara. De ramp kostte aan 520 mensen het leven. En op 12 augustus 1970 wordt in Parijs de voetbalclub Paris Saint-Germain opgericht. Siesta! Jan de Groot! En nu met de muziek terug naar 1967. Dit zijn de Bee Gees, To Love Somebody.

0: Dat waren The Call Sills, nummer uit 1967. The Rain, The Park en Other Things. We gaan eens kijken of er ook een beetje zonneschijn bij zit voor vanmiddag. Ik denk van wel.
1: Het weerbericht.
0: Ja, inderdaad. Het blijft de hele dag zonnig en warm bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen prachtig zomerweer, maar de temperatuur gaat dan weer een beetje stijgen ook. 34 graden. Ja, we zijn het ondertussen wel gewoon, hè. Die temperatuur dat die dagelijks een beetje omhoog gaat. Vrijdag dan wordt het 35 graden. Zaterdag dan wordt het wisselend bewolkt met kans op een regen- of een onweersbui en 31 graden. En zondag dan wordt het minder warm, ook kans op onweer en temperaturen tot 24 graden.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel.

hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

Get Lucky, ah ja, doet er dan ook maar meteen een handleiding bij. Erg handig voor vele mensen, vrees ik. Dat was Jermaine Stewart. Aanstaande zaterdag organiseert de Gilde van Tielebuis op de terreinen van Rode Duivels Polit in Diest een barbecue. Het begint daar om 16:00. Kaarten zijn te bekomen in de cafés De Biertempel, De Garage en De Zwaan. En zaterdag en zondag is het kermis in de Pastoor Pietellaan in Betekom met diverse optredens. En op zondag wordt die kermis afgesloten met vuurwerk.

0: Ja, een stukje in het Frans en een stukje minder verstaanbaar voor de meeste mensen, waarschijnlijk in het Algerijns Arabisch. Dat was Khaled, een nummer uit 2012. C'est la vie. En daarvoor Milli Vanilli met Baby, Don't Forget My Number. En ik hoop vooral dat u niet vergeet afgestemd te blijven op Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, zometeen om 3 uur een update van het nieuws. Dat betekent dat we nagenoeg halfweg zijn. Daarna zijn we er heel graag terug. En blijven luisteren kan via onze FM-frequenties. Het kan ook via DAB+. We hebben ook een eigen app voor op je smartphone. En je kan ook luisteren via het internet. Je hoeft dus helemaal niks te missen. Heel graag tot zometeen. Nu nog dit duet van Dennis Edwards samen met Cedar Garrett. And Don't Look Any Further.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In de Demervallei zijn 6 van de 9 historische meanders tussen Betekom en Werchter hersteld en verbonden om de natuur te herstellen. Terwijl drempels in de rivier het waterpeil bij droogte met 90 centimeter verhogen. Door dijken te verlagen en nieuwe geulen te graven wordt overtollig water gecontroleerd gebufferd in de vallei, waarbij ook de verbinding met de Grote Laak en een kajakuitstapplaats kunnen worden gerealiseerd. Meer informatie vindt u op de officiële Sigma Werken website. Ben je graag op de baan, heb je tijd over en wil je iets betekenen voor dorpsgenoten in Gebets? Wel, het OCMW van Gebets is op zoek naar enthousiaste vrijwillige chauffeurs om het team van de Mobit Win centrale te versterken. Mobit Win is een onmisbare vervoersdienst voor oudere of zorgbehoevende inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen deze mensen toch makkelijk naar de dokter, het ziekenhuis, de kapper, de winkel of op familiebezoek. Voor meer informatie of om je aan te melden, kan je telefonisch contact opnemen met 011 58 65 78. Dat is 011 5865578.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
5: Geent betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
4: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. De beslissing verwachten we straks. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man van 68 omgekomen toen hij bij hem thuis aan zijn auto aan het sleutelen was. De kreek sloeg weg, waardoor de man onder zijn auto belandde. Hij overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Hij finishte als 5e in zijn halve finale met de 16e tijd van alle deelnemers. Maar dat was niet goed genoeg. Ook Delphine Nkansa kwam net te kort voor een plek in de halve finales op de 200 meter. Ze was 200ste te traag om door te stoten. En in de tienkamp bij de mannen staat Dai Keita voorlopig 16e na 3 disciplines. De 100 meter, het verspringen en het kogelstoten. Vandaag staan nog het hoogspringen en de 400 meter op het programma. De rest van de dag blijft het zonnig en warm tot 32 graden. Morgen en vrijdag volop zon en tot 35 graden.
6: En wat nu?

0: Dat waren de Gibson Brothers en Come to America. En ik zat zo net een beetje te denken, een visum heb je daar wel nodig, maar heb je nog andere dingen nodig? Kom je daar zomaar binnen tegenwoordig? Ik weet het niet. Misschien is de boodschap gewoon in de buurt van de Demerstad blijven en meeluisteren naar Siesta deel 2.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: Hartelijk welkom allemaal. We zijn er dus nog tot 4 uur. En kijk eens aan, Pharrell Williams komt eraan met Happy.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Tom Petty en de Heartbreakers, nummer meegeschreven door Tom Petty. En het kwam van het album Full Moon Fever. Ah ja, en straks is het zonsverduistering. Maar ja, wat haal ik er nu bij? Dat heeft er helemaal niks mee te maken natuurlijk. Je hoorde Running Down a Dream.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: De politie in Londen heeft een limited edition Ferrari ter waarde van 3,7 miljoen pond, in euro is dat 4,2 miljoen, in beslag genomen tijdens een actie tegen asociaal rijgedrag in het centrum van de Britse hoofdstad. Een actie om u tegen te zeggen, tegen een auto om u tegen te zeggen. De actie die daar plaatsvond, die heeft wel enige tijd geduurd. Het begon allemaal vanaf vrijdag tot zondag. En in totaal zijn daar 90 voertuigen in beslag genomen. Met een totale waarde van meer dan in euro's 9,35 miljoen euro. Toch nog een pittig detail wat de Ferrari betreft. Normaal wordt zo'n in beslag genomen auto gewoon getakeld. Maar in dit geval werd die weggebracht door een politieman met zonnebril. Ja, het zal plezant geweest zijn. I'm

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Je beleeft een echte zomer.
2: Wauw.
1: Met Radio Beverstad.

Phil Collins en Don't Lose My Number. Mocht u mijn nummer kwijt zijn, voor het geval dat u het al had, of dat van Radio Demerstad, u kan ons altijd contacteren via onze website radiodemerstad.be. Je vindt daar altijd het contactformulier. Maar nu niet doen, kom er nu even allemaal gezellig bij. Het is koffietijd bij Radio Demerstad. Frisdrankjes staan er ook met het warme weer. En we gaan gezellig bij kletsen, zeker. Hè? De komende drie platen. We beginnen met Rockwell.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Een kleine 60 jaar terug in de tijd met deze Rosie van Don Partridge. Siesta. Aanstaande zaterdag vindt in Aarschot de Sint-Rochus-verlichting plaats. Om 3:00 opent op het Kerkplein en in de Bonenwijk de streekproducten- en ambachtenmarkt. Er is doorlopend ook een begeleide wandeling en een kinderzoektocht. En om 9:00 zaterdagavond worden dan de kaarsjes ontstoken op de Grote Markt van Aarschot. En zaterdag en zondag dan vindt de Brustum Fly-In plaats op de Droneport zitten. Met vliegshows en demo's. Dat allemaal zaterdag en zondag tussen 10 en 6. Zaterdag zijn er ook ballonvluchten en voor de kinderen...

Ik met mijn 1,86 meter kom aardig in de buurt, denk ik. You're the greatest lover, dat was Love, een plaatje uit 1978. En Gunter Schepers, ja, die zit er ook al een beetje mee te lachen. Je hoort hem zometeen, hij is al aanwezig in de studio. Hij is er na 4 uur met De Spits. En dat betekent dat er een einde komt aan onze siesta. Met Womack & Womack gaan we afsluiten. Life is just a ballgame, daar gaan we zo over nadenken. Heel graag, tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Aarschot hangen er voortaan banners in de stad om bezoekers welkom te heten en hen de deelgemeente te laten ontdekken. Het gaat om in totaal 14 welkomstbanners die zijn geplaatst op 3 locaties. Aan de Diestersteenweg in Rillaar, in de Leuvense straat en aan het Schaluin ter hoogte van de Ovonde. Op de banner staan afbeeldingen van unieke plaatsen in Aarschot, zoals Park Schoonhoven, de Grote Markt of de natuur rond de Demer. Bedoeling is dat bezoekers zo uitgenodigd worden om heel Aarschot te gaan ontdekken. Psychiater dokter Steven Esterkam, diensthoofd psychiatrie van het Jessa ziekenhuis in Hasselt en het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder, heeft meegewerkt aan nieuwe Europese aanbevelingen voor de behandeling van therapieresistente depressie. Samen met 15 andere psychiaters uit 6 Europese landen werkte hij richtlijnen uit voor het gebruik van esketamine. Dat is een neusspray voor patiënten bij wie de klassieke antidepressiva onvoldoende aanslaan. Met die neusspray worden er toch goede resultaten behaald, zo blijkt uit de onderzoeken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
5: Gent betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
4: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. Die beslissing verwachten we straks. Het heeft stevig gebrand in een bouwbedrijf in Lubeke in Vlaams-Brabant. Het vuur sloeg snel over op een loods ernaast en naar enkele bomen. De brandweer was er snel bij en kreeg het vuur onder controle. Ze moeten daar wel nog een hele tijd nablussen. Er vielen geen slachtoffers. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak kennen we nog niet. Werknemers vertellen dat het vuur vanzelf ontstond in een afvalberg. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: tijdje geleden, we hebben het er uitgebreid over gehad, werd de pakjestaks ingevoerd. En ze hebben het invoeren van die tax, of dat gevolgen heeft. Ja, enerzijds meer inkomst voor de staat, maar het heeft ook een positieve invloed op het milieu blijkbaar. Want elke dag worden 1,2 miljoen pakjes minder verzonden van buiten Europa. Dus dat heeft toch wel degelijk een invloed op ons online koopgedrag.
1: Help.

spelen we die versie van de Beatles nog eens. Vandaag waren Richard en Karen, de mooie stem van Karen Carpenter, aan de beurt met Please, Mr. Postman. We blijven hangen in de jaren 70. Dit is erg mooi. Peaches and Herb reunited. Het is bijna 4:30. Goedemiddag.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

toch niet te geloven dat dit Belgisch is. The Wallace Collection. Amai, wat een groep was dat in de tijd. In 1969 werd het nummer op plaat gezet. En we draaien dat vandaag in 26. Zo net voor de eclipse nog altijd even graag die Daydream.

Frankrijk en Italië die organiseren in oktober een wereldtop in het kader van drugsverslaving. En vandaar dit nummer, Cocaine Eric Clapton. Iets heel anders, zaterdag om 13:30. Dan wordt in Aarschot aan het gastenhuis de start gegeven voor de fotorally die naar verschillende locaties in Grote Aarschot navigeert. Na afloop beslist een externe jury. Die beslissen dan uit de ingeleverde foto's per thema welke drie mensen de winnaars worden van die fotorally. Dat is nog de moeite. Meer informatie op onze website radiodemerstad.be. En wie gooien ze hier binnen? Hoe later op de dag, hoe schoner het volk. Dit is Madonna.

0: Zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Tijdloos en verfrissend.
1: Bremerstad!
5: Verfrissend. Wij maken de zomer.

Hij heeft ongetwijfeld punten gescoord met dit nummer. Wat een wonder. Van een vrouw, Stefke Bos bij Radio Demerstad. Goedemiddag, fijn dat je meeluistert. We duiken de jaren 70 in. Veel goede muziek gemaakt.

avond, je kan er niet omheen. Tussen 7 en 9 wordt bij ons in België ongeveer 90% van de zon bedekt door de maan. En daarom blijft de Maagdentoren in Zichem uitzonderlijk langer open. Wel zelf een gecertificeerd zijn. Zo'n eclipsbril meebrengen. En dat doe je toch maar beter, een goede eclipsbril gebruiken. Want anders heb je misschien een oogschade voor de rest van je leven. En dat is echt niet de bedoeling. Bijna 5 uur, het nieuws komt eraan. Eerst draaien we deze toffe plaat nog een keer van ABC.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dikke 2 uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt een uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
4: Het is een eclips van 90%. Die tweede van 1999, omdat we zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende, dezelfde soort eclips van dezelfde percentage, is pas herzienbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
3: Je gaat best hoog genoeg staan, maar de zon is op dat moment al aan het zakken. En kijk niet recht in de zon zonder bescherming, zoals een speciaal brilletje, want dat is gevaarlijk voor je ogen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
5: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
3: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius zijn opgelost. Dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. Bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de Ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd.
6: Duidelijk iets verkeerd gegeten, waardoor er toxoplasmose was opgelopen. Dat is, zoals ze zeggen, rauwe groente of rauw vlees. Of we weten niet zeker wat, hoe of waarom. Daar is antibiotica aan te pas gekomen en dat moet eerst uit het systeem. En hij voelt nu wel dat hij terug herstelt, dat hij terug inspanningen kan leveren. Dus is het aan de ploeg en Thibaut om heel goed te gaan kijken, is het haalbaar of niet.
3: Tegen het einde van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog tot 30 graden. Zondag nog zo'n 25 graden.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Hij is de enige echte, de King of Pop. Dit was Michael Jackson.
1: Met Gunther door de spits.
0: En niet alleen met mij, ook met heel wat artiesten die voorbij komen. Mick DeVille gaan we zo meteen spelen. Maar eerst Barry Blue. Die nodigt uit ten dans. We moeten onze dansschoenen aantrekken. Ah, wel, wij doen dat eerlijk waar met veel plezier. Hey.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Bemerstad.

Dit was Dana Summer. Bij ons in België is er Felix de Laat, DJ. En hij maakt ook muziek onder de naam Lost Frequencies. Ooit is hij begonnen met vergeten nummers uit te brengen. Vandaar Lost Frequencies. En dit is toch wel een van zijn grootste hits. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

Dat is toch wel een strak plan. Dankjewel aan Wanda Jackson. Let's have a party. En wie is dan zeker van de partij? Onze keizer van het Vlaamse lied natuurlijk.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

dan zo ineens zitten we in de jaren 80 bij de film Footloose. In die film komt het nummer Let's Hear It For The Boy. Je hoort het op de achtergrond van Denise Williams voor. Eerst werd dat afgekeurd omdat het te meisjesachtig zou klinken, maar dat is helemaal niet waar. Herinner je je nog die iconische filmscène waarin dat Kevin Bacon Chris Penn leert dansen? Geweldig, we gaan er nog eens naar luisteren. Dit is Denise Williams, Let's Hear It For The Boy.

0: zetten.
1: George Michael. Geweldig om hem nog eens te horen. Faith in the Spits bij Radio Demerstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. Ik neem je graag mee naar het begin van de jaren 70 nu. Met deze, ondertussen toch wel klassieker van Albert Hammond, Down by the River.

0: beschatting.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160. Oh! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie.

0: maak u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelserres Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19. Tunnelserres.be. Van de Voort, maakt het zoals het hoort.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

was echt mooi, hè? Die Any One of Us van Gareth Gates. Met veel plezier gedraaid hier bij Radio Demostad. Het wordt een druk weekend van vrijdag tot en met maandag viert Bingkom Kermis. Je kan er vrijdag tussen 7 en 2 deelnemen aan wandeltochten over 4 of 5 kilometer.

bingoavond van start. En zaterdag om 6 uur dan opent de barbecue, waarvoor je online inschrijft via FC Bincom. Zondag is het familiedag met zomerbar en tractortreffen. Vanaf 3 uur beleef je optredens van Elke en de Eddies en van Chris Aaron. En maandag om 7 uur dan klinkt het startschot voor een wielertoeristenkoers. Tot slot is er ook een optreden van Mario Tritsmans, van Shaky Shane en van Yves Segers. Dat wordt daar feest in Bincom. Daar zijn we absoluut van overtuigd.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Plopsa, Ardennes, in de buurt van de watervallen van Co, is een Nobus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt Plopsa aan onze redactie. Het gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève, die langs het park stroomt. 3 mensen raakten gewond, 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De getroffen zone is afgesloten en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dik uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Mark van den Broek van Volksterrenwacht Urania.
4: Het is een eclips van 90%. Het is verleden van 1999, als we een grote eclips gezien hebben. Maar de volgende, dezelfde soort eclips van dezelfde percentage, is pas eerst zichtbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
3: Veel mensen gaan aan onze kust naar de zonsverduistering kijken. In Blankenbergen houdt de politie alles extra in het oog, op het strand en op de dijk. En in De Haan mogen strandbars vanavond uitzonderlijk langer drankjes verkopen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
5: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
3: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius, die vanmiddag opdoken door een grote storing, zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar de hinder op de app en bij het online bankieren blijft aanhouden. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. En zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.

0: feel good.
1: Een nummer uit een van de Rocky-films met Sylvester Stallone, Living in America, van de Godfather of Soul, James Brown. En zo begonnen we op deze woensdagavond, even over 6, 12 augustus. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn samen tot 8 uur op deze toch wel historische woensdagavond, want straks hebben we een zonsverduistering zo goed als volledig. En dat is geleden van 1999. Over een goed uurtje kan je dat beleven, wel met een eclipsbrilletje, wel te verstaan.
2: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
1: Intussen gaan we nog een terrasje doen met Bart Kael.
3: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award.

0: Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Een nummer uit die andere warme zomer van een halve eeuw geleden. Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee. En daarvoor die mooie ballad van Toto, I'll Be Over You. In Te Senderlo is er feest, bergfeest vanaf morgen. En morgen blikt Kate Ryan op 25 jaar carrière terug. De toegang is er gratis. Vrijdag zijn er optredens van onder meer Zornik, Case Choice en Admiral Freebie. En zaterdag is het de beurt aan Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Davina Michel en Laura Tesoro. En zondag op de slotdag zijn er optredens van Kleimans en Van Geel, de Romeo's, K3 en Samson en Marie. Je kan nog een dag of combi-ticket verkrijgen, maar dan moet je wel snel zijn via de website van Bergfeest. En er wordt ook gefeest bij Pieter Kent. Stop and go, maar dan

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

natuurlijk veel plezier gehad. Hè. Fun, fun, fun van de Beach Boys. En de Rubber Bandman kwam van die mannen uit Detroit, de Spinners. Nu zaterdag de 15e om 15 uur brengen nachtwachter Jeff en Netteke in het Begijnhof van Diest het verhaal van de Begijntjes. Afspraak aan het stedelijk zwembad. De deelname is gratis voor kinderen tot 12 jaar. En nu een beetje rust op de radio, en die krijgen we van Neil Diamond.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charle van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Drie van de grootste Beatles-successen geproduceerd door Jaap Egermond in zijn project The Stars on 45. En dit was de eerste in een lange reeks medleys. En I Put a Spell on You kwam van de Creedence Clearwater Revival. Dit weekend van 15 tot 17 augustus is het halfoogstkermis in Lummen. Die wordt zaterdag om 14:00 ingespeeld door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. De attracties openen een uurtje later. Zondag is het prikkelarm tussen 15:00 en maandag openen de attracties ook om 15:00. En nu naar een man die 76 wordt vandaag. Hij heet eigenlijk August Darnell, maar wij kennen hem vooral als Kid Creole en zijn coconuts. Hier is Annie, I'm not you.

Muziek van Mark Knopfler en de Dire Straits, The Ticket to Heaven. En we draaiden die niet zomaar, want Mark Knopfler wordt vandaag 77 jaar. En er wordt gevoetbald voor de beker van Vlaanderen. Zometeen om 7 uur beginnen Averbode, Testelt, Okselaar en Betekom eraan. En nu gaan we richting het nieuws van 7. The Simple Minds heb ik nog voor jullie met Someone Somewhere in Summertime.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Je kan vanaf nu voor 1 euro met de bus naar bepaalde evenementen in Leuven. Zo wil de stad dat iedereen vlot veilig in het centrum geraakt en weer thuis. Het ticket is bruikbaar voor alle reizigers die met de bus naar Leuven komen. De stad betaalt het verschil met een gewoon ticket aan de lijn. Voor welke evenementen dit speciale ticket beschikbaar is, dat kan je terugvinden op leuven.be. De politiezone Limburg, regio hoofdstad, gaat de komende weken meer inzetten op de aanpak van verkeersoverlast en vooral geluidshinder. Aanleiding het onderscheppen van een motorrijder die voor aanpassingen had gezorgd aan zijn bromfiets, maar daardoor bijzonder veel geluidsoverlast veroorzaakte op de Hasselse Kleine Ring. En het parket van Limburg is bezig met 2 gerechtelijke onderzoeken naar mensenhandel en seksuele uitbuiting van meerderjarigen. In beide dossiers, 1 in Mazeik en 1 in Hasselt, arresteerde de politie al een verdachte.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Plopsa-Arden aan de watervallen van Koos zijn 3 lichtgewonden gevallen toen een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Dat bevestigt Plopsa. Het gaat om 2 bezoekers en 1 medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève die langs het park stroomt. Die zone is afgezet en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wilde doden. De moeder en haar vrienden worden verdacht van schuldig verzuim. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. In ons land begint de maan over een kwartier geleidelijk tussen de zon en de aarde te schuiven, met het hoogtepunt rond 7:15. Ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
5: Het is de overrompeling hier in Noord-Spanje. Hier in Burgos, Zaragoza, Mallorca, Valencia. Het zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook. Er zijn ook trouwens eclipsvluchten ingelegd voor Vlamingen. Dat is echt wel voor de diehards.
4: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius die vanmiddag opdoken door een grote storing zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar er is wel nog hinder op de app en bij het online bankieren. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Met respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
6: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
4: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Wellicht zullen duizenden fans van Fenerbahçe hem daar welkom heten. Lukaku zou er een contract tekenen voor 1 seizoen, met een optie op een extra jaar. Hij is 33. Fenerbahçe is zijn 5e club in evenveel jaar. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze zwom de 5e tijd van alle halve finalisten en een nieuw Belgisch record. Het vorige record was van haar zus. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: In de purperen eminentie Prince en Kiss. En er werd dus wat afgezoend 40 jaar geleden. Het is bijna zover, hè. Om 19:17 dan neemt de maan een groeiende hap uit de ondergaande zon. En om 20:13 straks zal ongeveer 90% van de zon bij ons verduisterd zijn. Het is het moment bijna. En dat moet je natuurlijk beleven met dat eclipsbrilletje.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En wij gaan intussen wel gezellig door met de classics, hè, zoals deze van

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

midden jaren 70 een dikke hit van Jigsaw. Dat was Sky High. En het moment is aangebroken. Het begint onder andere rond deze tijd. Dan gaat de maan een groeiende hap uit de ondergaande zon nemen. En om 20:13 zal ongeveer 90% van de zon verduisterd zijn. Haal de eclipsbrilletjes maar boven. En misschien ben je wel op een plek waar je dat nu allemaal kan beleven. Aan de Maagdentoren in Zichem of de Vlooibergtoren in Tieltwingen of nog op diverse andere plaatsen. Geniet ervan, maar gebruik vooral het eclipsbrilletje natuurlijk. Wij zorgen intussen voor een jarige Tanita Tikkeram. Die wordt vandaag 57. Dit is Good Tradition, de

De man met de schuurpapieren stem, hè, dat was Joe Cocker met Unchain My Heart. En daarvoor hadden we Viva Las Vegas van de King Elvis Presley. Aanstaande zaterdag vindt tussen 7 en 15 uur vanuit de kermistent in de Bergstraat in Tieltwingen de Tieltse kermiskronkel plaats. En dat is een wandeling van 6 tot maximaal 50 kilometer langs onder andere de Vlooibergtoren en de Houwaardse wijnbank in Tieltwingen. En dit is Mr. Leo Sayer.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een one-hit wonder uit begin jaren 90. Why Not Jazz van BFI. En daarvoor de originele Stumbling In van Suzy Quatro en Chris Norman. Dit weekend, zaterdag en zondag, telkens vanaf 10 uur, maakt de familie Somers in de Struikstraat in Assent haar boomgaard publiekelijk toegankelijk. En je kan er zelf komen appelen en peren plukken, maar je moet wel je eigen verpakking meebrengen. Het gaat om fruit dat niet meer aan de supermarkt verkocht kan worden, maar toch heel goed eetbaar is. Dus kom de familie maar een hart onder de riem steken. Intussen, Frank Boeien en zijn groep en het Kronenburgpark gaat die wereld uit.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melgertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

What's a Woman, dat vroeg Faya Condios zich af in 1990. En daarvoor een uitnodiging van Chris Rea met de Let's Dance. Er wordt gevoetbald, de competitie wordt op gang geschoten in de Challenger Pro League, de vroegere tweede klasse. En debutant Sporting Hasselt opent vrijdagavond om 8 uur tegen Dender. Zo, ja, de zonsverduistering is bijna compleet. Binnen een 20-tal minuten is het helemaal zover. Wij ronden hier af met Boney M onder andere en Belfast. Nog een fijne woensdagavond intussen en heel graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na 8 jaar van onvoorwaardelijke inzet voor verwaarloosde en mishandelde dieren valt eind dit jaar onherroepelijk het doek over de zorghoeve VZW in Kortenaken. Iris Cornelis en Mark de Keizer gaven de afgelopen jaren letterlijk dag en nacht alles voor hun opvangcentrum en hun dieren aan de Tiense straat in Kortenaken. En toch is het niet de zorg voor de beestjes die hen te veel is geworden, maar de steeds toenemende administratie en de moeilijke paperassen romslomp. Het is op voor ons. We willen terug naar catering, waar we tenminste af en toe weer wat rust vinden. Op dit moment is de paperassen en alle zogezegde formulieren die we moeten invullen ons echter te veel aan. Er kruipt te veel tijd in, zeggen ze. Hoewel de federale overheid vanaf 1 januari een belangrijke subsidie voor OCMW's heeft geschrapt, blijft de stad Hasselt investeren in kinderen uit kwetsbare gezinnen. Tussenkomsten voor schoolkosten, sportclubs en vakantiekampen blijven behouden. Om dat mogelijk te maken verdwijnen wel verschillende tegemoetkomingen voor volwassenen. Kinderen beschermen blijft de prioriteit, zegt de stad Hasselt. Een schoolrekening, sportclub of een kamp mag voor een kind geen onhaalbare droom worden, omdat federale subsidies verdwijnen, aldus Schepen en OCMW-voorzitter Astrid Fransens van Vooruit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op dit moment trekt de grootste zonsverduistering in 27 jaar tijd over ons land. De maan schuift geleidelijk tussen de zon en de aarde. Veel mensen staan buiten te kijken met een speciaal brilletje.
5: Ja, we zien al iets. Tussen 4 en 6 is er al een klein hapje uit de zon.
6: Een hele gele vlek met een hapje eruit momenteel. Hij is zo begonnen waar dat de wijzer op 4 uur staat. Hij is hem nu zo aan het opschuiven tot het 90% bedekt zou zijn.
4: Hoogtepunt van de zonsverduistering is over een kwartier ongeveer. De 3 verdachten van de dood van Hamza en Merchtem blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk werd 2e in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was net iets sneller dan van Otterdijk en won. En ook goed nieuws, want Sarah Dumont kon zich plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze zwom de 5e tijd van alle halve finalisten, ook in een nieuw Belgisch record. Extra speciaal, want het vorige stond op naam van haar zus. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
7: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
4: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
2: En wat nu? Terug naar de classic hits. Classic hits. Demerstad.
1: Demerstad, hou hem vast.
8: I want you to want me.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje,

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bellen.

0: komt op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
1: Heiligenbormstraat 30, Alke.

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
4: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
5: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt bol ervoor komen.
3: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk, ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
6: We gaan hier straks de zon een tweede keer zien ondergaan. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
3: Het is nog niet voorbij. Vannacht passeert de grootste meteorenregen langs de aarde. Je zal dus heel wat vallende sterren kunnen zien en dat is ook de volgende nachten zo. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. En daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: je kleiduif schiet te proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:45, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
4: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
5: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk... echt een bol ervoor komen.
3: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk. Ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
6: Je hebt tranen in je ogen, hè, Chris. Ik snap het eigenlijk ook.
7: Geweldig, hè.
6: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
3: De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. In Brussel ligt het metroverkeer stil op 2 lijnen, omdat er rook hangt. Dat meldt vervoersmaatschappij MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De MIVB waarschuwt wel dat de hinder lang kan duren. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Eijgen werd nipt derde in zijn halve finale in een nieuw persoonlijk record. Maar het was net niet goed genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel in zijn reeks over een horde en ligt er dus ook uit. In het teamkamp is Dai Keita 12e geworden in het hoogspringen, de 4e van 10 proeven. Keita staat nu 17e in de totaalstand. Straks is er nog de 400 meter. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale voetbalploeg. Hij tekende er een contract tot en met het WK van 2030. Xavi is 46. Hij was eerder onder meer speler en trainer van FC Barcelona. Bij Oranje volgt hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden en zondag zo'n 25 graden.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Sinds ze is begin vorig jaar woordvoerder van Trump, met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Na de zonsverduistering passeert vannacht de grootste meteorenregen langs de aarde. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania.
4: De aarde gaat eigenlijk de komende uren door een stofwolk vliegen van stofjes afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Maar de komende nacht ligt daar rond de 60 per uur. En je moet dan kijken na middernacht aan de ochtendhemel. Dus rond 3, 4 uur in de ochtend is eigenlijk het hoogtepunt.
3: De meteorenregen is nog zichtbaar tot ongeveer 25 augustus. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde. Kokkuit evenaarde wel haar persoonlijk record. Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de teamkamp staat Dai Keita Halfifeg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Een heldere nacht, minimaal rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.com.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
4: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
3: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden, zondag zo'n 25 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
4: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
3: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 8:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op 2 lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren.